0: al in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: just to give it all to
1: Hit Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France van. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niewiadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France van. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits over ons. Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: This room's a mama. Hit it!

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In de Spaanse exclave Ceuta hebben volgens organisatoren ongeveer 10.000 mensen en volgens de politie ongeveer 5.000 mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles nadat eind juli tienduizenden migranten de stad binnenkwamen. Er zitten nog altijd duizenden migranten vast in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. De burgemeester noemt de situatie onhoudbaar en het stadsbestuur vraagt Madrid om meer veiligheidsmaatregelen. De Franse justitie onderzoekt een incident waarbij een jongen tweede graads brandwonden opliep door een ontplofte speelgoedstressbal van Smith's Toys. Begin juli stopten enkele winkels al met de verkoop van vergelijkbare squishy speelballen na Belgisch onderzoek naar mogelijk kankerverwekkende stoffen. De verdachte bal wordt nog steeds aangeboden op de website van Smith's Toys. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds afgelopen nacht 4 weken dicht voor groot onderhoud. Dagelijks maken ongeveer 47.000 voertuigen gebruik van de brug, die van groot belang is voor de verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen al 3 weken gebruik maken van een tijdelijke brug. West-Europa heeft de warmste juni- en juli-maanden ooit gemeten doorgemaakt, blijkt uit cijfers van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag gedurende deze periode op 21,62 graden, bijna 3 graden boven het gebruikelijke gemiddelde. Ook was er uitzonderlijk weinig neerslag en was de afvoer in veel rivieren erg laag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen

0: Yeah.
1: Nice.
2: That's great.
3: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds afgelopen nacht 4 weken dicht voor groot onderhoud. Het verkeer met auto's, vrachtwagens en bussen moet daardoor omrijden, wat tot een uur extra reistijd kan opleveren. Fietsers en voetgangers kunnen al 3 weken gebruik maken van een tijdelijke brug. West-Europa kende de warmste juni en juli ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 21,62 graden Celsius. Bijna 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In juli waren er 2 hittegolven en viel er uitzonderlijk weinig regen, waardoor rivierafvoer laag was. Ook de oppervlaktetemperatuur van oceanen was uitzonderlijk hoog, met recordniveaus in onder meer de Stille Oceaan. In Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor meer eenheid en strengere grenscontroles na een grote instroom van migranten eind juli. Volgens de organisatoren deden ongeveer 10.000 mensen mee aan het protest. De politie spreekt van 5.000. In de dagen na de binnenkomst van ruim 70.000 migranten verblijven nog altijd duizenden, onder wie veel minderjarigen, in de stad. De Franse autoriteiten doen onderzoek naar een speelgoedstressbal die ontplofte in het gezicht van een 8-jarig jongetje, waardoor hij tweede graads brandwonden opliep. Zijn moeder gaf aan dat het om een Coolmix Supergel stressbal van Smith's Toys gaat en heeft aangifte gedaan. Meerdere winkels zijn begin juli gestopt met de verkoop van vergelijkbaar speelgoed na twijfel over mogelijk kankerverwekkende stoffen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
4: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: alles komt goed.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds afgelopen nacht afgesloten voor groot onderhoud. Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en busreizigers moeten de komende 4 weken omrijden, wat tot 1 uur extra reistijd kan opleveren. Fietsers en voetgangers kunnen sinds 3 weken gebruik maken van een tijdelijke brug. In het westen van Canada is de omvang van de grote natuurbrand in British Columbia verder toegenomen, waarbij ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. In de zuidelijke regio is de Bald Range Fire in 1 dag gegroeid tot bijna 140 vierkante kilometer en geldt daar de hoogste waarschuwingscategorie. Dit weekend overleed een vrouw van 80 tijdens een evacuatie, het eerste dodelijke slachtoffer dit jaar door natuurbranden in Canada. In Ceuta hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles na een grote toestroom van migranten eind juli. Volgens de organisatoren deden er ongeveer 10.000 mensen mee aan het protest, terwijl de politie uitgaat van 5.000. Het bestuur van Ceuta vraagt de Spaanse regering om strengere grenscontroles en een oplossing voor de duizenden migranten die nog in de stad verblijven. West-Europa heeft de heetste juni en juli maand ooit gemeten achter de rug, meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag in deze periode op 21,26 graden, bijna 3 graden boven het langjarig gemiddelde, en het vorige record uit 2022 is gebroken. Ook was het buitengewoon droog en hadden rivieren in grote delen van Europa erg lage waterstanden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In de Canadese provincie British Columbia zijn naar schatting 22.000 mensen geëvacueerd vanwege ongeveer 100 natuurbranden. Bij de evacuatie is voor het eerst dit jaar een dodelijk slachtoffer gevallen, een vrouw van 80. De grootste aandacht gaat uit naar de Bald Range Fire, die is gegroeid tot bijna 140 vierkante kilometer. De Rijn bij Lobith voert op dit moment gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde af. Het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit 1947 is hiermee gebroken. Door aanhoudende droogte wordt de komende dagen geen verbetering verwacht. Het Openbaar Ministerie verdenkt 3 medewerkers van de Algemene Begraafplaats in Den Haag van diefstal en het verkopen van gestolen sieraden en gouden vullingen uit graven. De gemeente onderzoekt de zaak en heeft een informatienummer opengesteld voor nabestaanden. Tot nu toe zijn ongeveer 60 meldingen binnengekomen bij dit nummer. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van het Masters-toernooi in Montreal niet gehaald, na een nederlaag tegen Jakub Mencik. Eerder versloeg van de Zandschulp Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz. Ook Talon Griekspoor werd in de 8e finales uitgeschakeld door Daniel Merida. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. H Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij Lobit is de waterafvoer van de Rijn gezakt tot 614 kubieke meter per seconde. Het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Dit verbreekt het vorige record van 1947, toen de afvoer op 620 kubieke meter per seconde stond. Door aanhoudende droogte wordt geen verbetering verwacht in de komende dagen. In het westen van de Canadese provincie Brits Columbia woedt een grote natuurbrand die nog niet onder controle is. Een 80-jarige vrouw is overleden tijdens een evacuatie. Zij is het eerste dodelijke slachtoffer van dit jaar bij een natuurbrand in Canada. In totaal zijn er ongeveer 100 branden. Ruim 22.000 mensen zijn geëvacueerd en 10.000 anderen moeten zich voorbereiden. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is afgelopen nacht opnieuw een explosief afgegaan, nadat rond 3:15 een baksteen door de ruit werd gegooid. Het is de derde explosie rond de studio deze zomer en de schade is groot, met meerdere vernielde ruiten. De politie heeft het pand afgezet en onderzoekt het incident. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Drie medewerkers van de Algemene Begraafplaats in Den Haag worden verdacht van diefstal en witwassen van kostbaarheden uit graven. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht de groep onder meer sieraden en gouden vullingen door aan een goudwisselkantoor. De gemeente Den Haag onderzoekt de zaak en opende een informatienummer waar tot nu toe 60 meldingen zijn binnengekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.
4: Listen!

a longa costa. Morreu uma vez, mete fel pela xí. Amui uma noite, comer a andermão se saca. Ben ao da taz, noite onde subi. E que leio circas, an hel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

enige chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

gewoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is in de afgelopen nacht opnieuw een explosief afgegaan. Nadat rond 3:15 een baksteen door een ruit werd gegooid en er een harde knal volgde. Dit is de derde ontploffing bij de studio deze zomer. Eerder was er ook sprake van brand en vernielingen. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt 3 medewerkers van de Algemene Begraafplaats in Den Haag van diefstal en witwassen van kostbaarheden uit graven. De hoofdverdachte, een grafdelver van 60 jaar oud, werd in mei aangehouden. De gemeente Den Haag onderzoekt de zaak en ontving tot nu toe 60 telefoontjes van nabestaanden. Bij Lobith is de afvoer van de Rijn gedaald naar 614 kubieke meter per seconde. Het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Dit betekent dat het eerdere record uit 1947 is gebroken. De droogte houdt aan en de verwachting is dat de waterstand verder blijft dalen. In het westen van Canada is de grote natuurbrand in de provincie British Columbia nog niet onder controle. Bij de Bald Range Fire in het zuiden groeide het vuur binnen een dag van 100 naar bijna 140 vierkante kilometer en kwam een 80-jarige vrouw om het leven tijdens een evacuatie. In totaal zijn ongeveer 22.000 mensen geëvacueerd en 10.000 mensen bereiden zich daarop voor. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
4: Zo, maar dat klinkt prettig.
3: It's Power FM.

0: Na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de westelijke Jordaanoever, meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Volgens de vakbond zijn het Israëlische leger en kolonisten verantwoordelijk voor deze incidenten. Israël heeft nog niet gereageerd op de bevindingen. In Las Vegas is het proces begonnen tegen Dwayne Davis. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Davis was destijds leider van de Southside Compton Crips en zou volgens de aanklagers het wapen hebben geregeld en de schietpartij hebben georganiseerd. Het Openbaar Ministerie wil tussen de 35 en 45 getuigen horen. Twee medewerkers van de Algemene Begraafplaats in Den Haag worden verdacht van het doorverkopen van gestolen sieraden en gouden vullingen uit graven. Het Openbaar Ministerie onderzoekt deze zaak, die begon met de aanhouding van een 60-jarige grafdelver, die zelf wordt verdacht van diefstal en witwassen. De gemeente Den Haag doet aanvullend onderzoek en ontving tot nu toe 60 meldingen van nabestaanden. Bij een Pilates-studio in Zevenaar is afgelopen nacht rond 2:45 opnieuw een explosief afgegaan, nadat eerst een baksteen door de ruit ging. Het is de derde ontploffing bij dezelfde studio deze zomer en de schade is groot, met meerdere vernielde ruiten en dichtgetimmerde delen. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op de westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten, volgens een vakbond, in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. De Palestijnse journalistenvakbond meldt dat het Israëlische leger en kolonisten hiervoor verantwoordelijk zouden zijn. Er zijn onder meer meldingen over het gevangen nemen, mishandelen, korte detenties en het kapotmaken van apparatuur. In Las Vegas is het proces begonnen tegen Duane Davis, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Davis werd vorig jaar gearresteerd nadat hij in interviews en een boek sprak over zijn rol. De zaak duurt naar verwachting 4 weken en kent tientallen getuigen, onder wie Suge Knight en familieleden van Shakur. Bij een Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnikamsk zijn 13 mensen om het leven gekomen en 39 mensen gewond geraakt, melden autoriteiten in Tatarstan. De raffinaderij geldt als een van de technologisch meest geavanceerde van Rusland. Gisteren vielen ook bij aanvallen in Kharkiv en Belgorod doden en gewonden. Marit Steenbergen stapt in Parijs als kersvers houdster van het wereldrecord op de 100 meter vrije slag op het startblok tijdens de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Steenbergen zwom haar wereldrecord in Rome nadat ze kort daarvoor een audiëntie bij de paus had gehad. De avondsessies van het EK zijn dagelijks vanaf 6:30 te volgen via een livestream van de NOS. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. President Trump probeert met zijn vredesraad stappen te zetten in de moeizame onderhandelingen over Gaza. Maar Israëli's premier Netanyahu weigert zich terug te trekken voordat Hamas volledig ontwapend is. Hamas heeft ruim een week geleden onder voorwaarden ingestemd met het gefaseerd overdragen van wapens aan een Palestijns overgangsbestuur, ondersteund door een internationale troepenmacht. Inwoners melden minder grootschalige aanvallen in Gaza. Maar Israël voert nog steeds enkele aanvallen uit. Bij een grootschalige Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 13 mensen om het leven gekomen en 48 mensen gewond geraakt, aldus autoriteiten in Tatarstan. Volgens Russische media was de geraakte raffinaderij een van de meest geavanceerde in het land. Oekraïne bevestigde de aanval en zegt door te gaan met aanvallen op Russische olieinstallaties. Oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam waarschuwen dat het belangrijk is om de ogen goed te beschermen tijdens de zonsverduistering op 12 augustus. Alleen een onbeschadigde eclipsbril die voldoet aan de veiligheidsnorm ISO 12312-2 is veilig om direct naar de zon te kijken. De zonsverduistering is vanaf 19:30 's avonds live te zien bij de NOS. In de Australische deelstaat New South Wales is een levensechte pop gevonden in een koffer langs de weg bij het plaatsje Owellen, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Canberra. Twee mannen troffen de koffer aan en schakelden de politie in, waarna forensisch onderzoek volgde. De pop leek sterk op een menselijk lichaam en had haar, kleding, een neuspiercing en kunstmatige verwondingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Dit is Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De aanleg van de Greenlink stroomkabel in Wales wordt omgeleid om de gedenkplaats van Dobby uit Harry Potter te sparen, na bezwaren van honderden fans. De kabel loopt nu niet over het graf op het strand bij Pembrokeshire. Door de aangepaste route komt de kabel nu langs overblijfselen uit de bronstijd. Een voormalig Thais parlementslid is aangehouden na een dodelijke schietpartij in een overheidsgebouw bij Bangkok. Daarbij werd de 71-jarige Tomchai Yenprasert, voormalig politieagent en lokale politicus, geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte heeft bekend en verklaard dat het motief in de persoonlijke sfeer ligt. Oogartsen waarschuwen mensen die van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering om hun ogen goed te beschermen met een speciale eclipsbril die voldoet aan de veiligheidsnorm ISO 12312-2. Volgens oogartsen zijn gewone zonnebrillen of andere methodes onveilig. De zonsverduistering is live te volgen vanaf 7:30 in de avond via de NOS. In de Australische deelstaat New South Wales is in de buurt van Olen een koffer langs de weg gevonden met daarin een levensechte pop, die aanvankelijk werd aangezien voor een menselijk lichaam. De politie zet het gebied af en liet forensisch onderzoek uitvoeren, waarna bleek dat het niet om menselijke resten ging. De pop had haar, kleding, een neuspiercing en sporen van verwondingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat wolkenvelden en de zon breekt steeds meer door. Het is 20 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op TikTok circuleren honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen. Zo blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In de eerste helft van 2026 kwamen bij de Fraude Helpdesk 175 meldingen binnen van verhuurfraude via advertenties. Aanzienlijk meer dan 21 meldingen in het halfjaar daarvoor. Verhuursites als Pararius en Funda zien hun aanbod misbruikt worden en roepen TikTok op tot actie. Amerikaans acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Jones werd in Nederland vooral bekend als garagehouder Cooter Davenport in de televisieserie The Dukes of Hazzard, waarin hij aan 141 afleveringen meedeed. Jones was voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Georgia. Een voormalig Thais parlementslid is gearresteerd na een dodelijke schietpartij in een overheidsgebouw net buiten Bangkok, waarbij een leidinggevende overleed en diens chauffeur gewond raakte. De verdachte belde na het incident live met een YouTuber en verklaarde dat het slachtoffer hem geld schuldig was. De politie meldt dat het motief in de persoonlijke sfeer ligt. De aanleg van een stroomkabel in Wales is aangepast, zodat de gedenkplaats van Dobby uit Harry Potter wordt ontzien. Fans hadden bij de projectontwikkelaar geprotesteerd tegen de oorspronkelijke route over het strand bij Pembrokeshire. De kabel van ongeveer 200 kilometer lang verbindt het Britse net met het Ierse Wexford en voorziet ongeveer 380.000 huishoudens van stroom. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat wolkenvelden en de zon breekt steeds meer door. Het is 20 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Jones werd in Nederland vooral bekend door zijn rol als garagehouder Cooter Davenport in de televisieserie The Dukes of Hazzard, waarin hij aan 141 afleveringen meedeed. Later was Jones lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat Georgia. Meldpunt Rita heeft tijdens World Pride meer dan 520 meldingen ontvangen van discriminatie tegen LHBTI'ers in Amsterdam. De meeste meldingen gaan over uitschelden, intimidatie en opmerkingen op straat of in het openbaar vervoer. Discriminatie.nl en de politie Roze in Blauw verzamelen de meldingen en delen deze met gemeentes en beleidsmakers. Twee mannen van 18 jaar uit Den Helder zijn gearresteerd na een mislukte inbraakpoging bij een winkelcentrum rond 4:30 in de ochtend. Ze werden op heterdaad betrapt en vluchtten de bosjes in, waar ze werden gestoken door wespen. Beide verdachten zijn na medisch onderzoek vastgezet voor verder onderzoek. Meerdere ploegbazen en oud-wielrenners pleiten voor een uitbreiding van de Tour de France FAM naar 2 weken koers. Dit jaar duurde de Tour 9 dagen, terwijl de Giro d'Italia 9 etappes had en La Vuelta Feminina 7. UCI-voorzitter David Lapartien heeft tijdens de Tour toegezegd dat er meer etappes zullen komen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat wolkenvelden en de zon breekt steeds meer door. Het is 20 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Meldpunt Rita heeft tijdens de World Pride in Amsterdam meer dan 520 meldingen ontvangen van discriminatie. De meeste meldingen kwamen van LHBTI'ers die op straat of in het openbaar vervoer werden uitgescholden, geïntimideerd of nagekeken vanwege hun uiterlijk of omdat ze hand in hand liepen. Discriminatie.nl en de politie Roze in Blauw verzamelen de meldingen en delen deze met gemeentes en beleidsmakers. De Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Jones was in Nederland vooral bekend als garagehouder Cooter Davenport in de succesvolle televisieserie The Dukes of Hazzard uit de jaren 80 en speelde in 141 afleveringen mee. Hij was ook lid van het Huis van Afgevaardigden in de staat Georgia. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4, waardoor in grote delen van het land gebouwen zijn ingestort en het luchtverkeer is stilgelegd. Het epicentrum lag in het westelijke departement Chocó en er zijn meerdere naschokken gemeld. Er zijn slachtoffers gevallen, maar het is nog onduidelijk hoeveel. Twee mannen van 18 jaar uit Den Helder zijn aangehouden na een mislukte poging tot inbraak bij een winkelcentrum, rond 4:30 in de ochtend. De politie betrapte de mannen op heterdaad, waarna zij tijdens hun vlucht in de bosjes terechtkwamen. Daar werden zij meermaals gestoken door wespen en medisch onderzocht voordat zij werden ingesloten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Britse radiostation dat op 19 mei per vergissing meldde dat koning Charles was overleden, heeft volgens toezichthouder Ofcom twee belangrijke mediaregels overtreden. Het station bracht het nieuws niet nauwkeurig en onpartijdig en herstelde de fout niet direct. De betrokken medewerker kreeg een berisping en bood excuses aan en de bestanden zijn verwijderd van de studiocomputer. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 en het epicentrum in het westelijke departement Chocó. Tot nu toe zijn er 20 doden gemeld, zijn zeker 20 gebouwen in Cali ingestort en is het luchtverkeer op meerdere luchthavens stilgelegd. De beving werd ook gevoeld in Panama en Ecuador en er zijn meerdere naschokken geweest. Twee mannen van 18 jaar uit Den Helder zijn gearresteerd na een mislukte inbraakpoging bij een winkelcentrum rond 4:30 in de ochtend. Zij probeerden te vluchten voor de politie en verstopten zich in bosjes met een wespennest, waar ze meerdere keren zijn gestoken. De mannen zitten vast en zijn medisch onderzocht. Meldpunt Rita ontving tijdens World Pride in Amsterdam meer dan 520 meldingen van discriminatie. De meeste meldingen kwamen van LHBTI'ers die op straat of in het openbaar vervoer werden uitgescholden of geïntimideerd. De meldingen worden verzameld door discriminatie.nl en de politie Roze in Blauw en gedeeld met gemeentes en beleidsmakers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Luisteraars, een goede avond. Dit is natuurlijk Hits Power FM. En we zijn weer terug vanuit Italië. Terug op de basis. Dit is Hits Power FM met Joop in de avond. Goedenavond.

0: streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.
2: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
3: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
1: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 en het epicentrum in het westelijke departement Chocó. Tot nu toe zijn er 20 doden gemeld, zijn zeker 20 gebouwen in Cali ingestort en is het luchtverkeer op meerdere luchthavens stilgelegd. De beving werd ook gevoeld in Panama en Ecuador en er zijn meerdere naschokken geweest. Het Britse radiostation dat op 19 mei per vergissing meldde dat koning Charles was overleden, heeft volgens toezichthouder Ofcom twee belangrijke mediaregels overtreden. Het station bracht het nieuws niet nauwkeurig en onpartijdig en herstelde de fout niet direct. De betrokken medewerker kreeg een berisping en bood excuses aan en de bestanden zijn verwijderd van de studiocomputer. Meldpunt Rita ontving tijdens World Pride in Amsterdam meer dan 520 meldingen van discriminatie. De meeste meldingen kwamen van LHBTI'ers die op straat of in het openbaar vervoer werden uitgescholden of geïntimideerd. De meldingen worden verzameld door discriminatie.nl en de politie Roze in Blauw en gedeeld met gemeentes en beleidsmakers. Twee mannen van 18 jaar uit Den Helder zijn gearresteerd na een mislukte inbraakpoging bij een winkelcentrum rond 4:30 in de ochtend. Zij probeerden te vluchten voor de politie en verstopten zich in bosjes met een wespennest, waar ze meerdere keren zijn gestoken. De mannen zitten vast en zijn medisch onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

Zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Meldpunt Rita ontving tijdens World Pride in Amsterdam meer dan 520 meldingen van discriminatie. De meeste meldingen kwamen van LHBTI'ers die op straat of in het openbaar vervoer werden uitgescholden of geïntimideerd. De meldingen worden verzameld door discriminatie.nl en de politie Roze in Blauw en gedeeld met gemeentes en beleidsmakers. Twee mannen van 18 jaar uit Den Helder zijn gearresteerd na een mislukte inbraakpoging bij een winkelcentrum rond 4:30 in de ochtend. Zij probeerden te vluchten voor de politie en verstopten zich in bosjes met een wespennest, waar ze meerdere keren zijn gestoken. De mannen zitten vast en zijn medisch onderzocht. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 en het epicentrum in het westelijke departement Chocó. Tot nu toe zijn er 20 doden gemeld, zijn zeker 20 gebouwen in Cali ingestort en is het luchtverkeer op meerdere luchthavens stilgelegd. De beving werd ook gevoeld in Panama en Ecuador en er zijn meerdere naschokken geweest. Het Britse radiostation dat op 19 mei per vergissing meldde dat koning Charles was overleden, heeft volgens toezichthouder Ofcom twee belangrijke mediaregels overtreden. Het station bracht het nieuws niet nauwkeurig en onpartijdig en herstelde de fout niet direct. De betrokken medewerker kreeg een berisping en bood excuses aan en de bestanden zijn verwijderd van de studiocomputer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Jabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Jabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Yabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Yabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspower.nl. Stuur een mail naar info@hitspower.nl.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Yabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Yabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Yabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Yabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Come on. Get up. Yeah, hold up.